0: 10. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Het is zomer. Warme hits en koele.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
1: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
2: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
0: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer. In het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Comenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld, aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevelen, Ja en Oelers de vierde vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren. Een nieuw rapport van de Rekenkamer toont meerdere kritiekpunten op het woonbeleid van Waterland. Zo verliep de informatievoorziening naar de gemeenteraad gebrekkig, met klachten van raadsleden over te late updates, bijvoorbeeld bij stijgende bouwkosten. Ook de relatie tussen college en raad kan beter. Raadsleden ervaarden weinig grip op het woonbeleid en voelden zich soms overvallen door collegeplannen. Aan de Klemweg in Middelly brak woensdagavond rond 22:30 brand uit in een rijdende pick-up. De bestuurder merkte rook op, stopte direct en probeerde vergeefs het vuur met een handdoek te blussen. Daarbij liep hij lichte brandwonden op, maar ziekenhuisopname was niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: 31 juli vandaag, de laatste dag van de maand juli. En deze vrijdag staat in het teken van tamelijk veel bewolking. Dat hangt samen met de passage van een koufront. Samenhangend met dat koufront valt nog enige tijd een beetje regen. Het is lichte, mogelijk even matige regenval. De temperatuur vandaag ligt rond een graad of 20. De zon die schijnt dus minder dan de afgelopen dagen. En de wind ruimt in de loop van de dag naar noordelijke richtingen. Er waait een matige noordelijke wind, gemiddeld windkracht 4. In de loop van het komende weekend gaat de temperatuur omhoog. En aan het begin van de volgende week wordt het weer tropisch. En tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 4 bijzondere locaties in de gemeente Waterland zijn nieuwe informatieborden geplaatst over het thema leven met water. Bureau Toerisme Laag-Holland realiseerde de borden in opdracht van de gemeente bij de haven van Marken, het havenrak in Broek in Waterland, het voormalige slot Ilpenstein in Ilpendam en de Zuidervesting in Monnikendam. Elk met een eigen historisch verhaal. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een busje volledig uit op een parkeerplaats bij de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Het vuur ontstond rond 1 uur en ondanks snel ingrijpen van de brandweer kon het voertuig niet worden gered. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke brandstichting.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
1: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooi vechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
2: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
0: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Comenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld. Aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: 31 juli vandaag, de laatste dag van de maand juli. En deze vrijdag staat in het teken van tamelijk veel bewolking. Dat hangt samen met de passage van een koufront. Samenhangend met dat koufront valt nog enige tijd een beetje regen. Het is lichte, mogelijk even matige regenval. De temperatuur vandaag ligt rond een graad of 20. De zon die schijnt dus minder dan de afgelopen dagen. En de wind ruimt in de loop van de dag naar noordelijke richtingen. Er waait een matige noordelijke wind, gemiddeld windkracht 4. In de loop van het komende weekend gaat

0: de temperatuur omhoog. En aan het begin van de volgende week wordt het weer tropisch. En tot zover het weer.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
1: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
2: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
0: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. En Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
11: Alweer een winnaar.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: En wat is in en wat is uit vandaag op deze vrolijke vrijdag? In is het grillen van groenten. En uit is het dragen van sneakers.
1: Matter in a club, none of those so-called while you drink champagne. It is just that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevele, Ja en Oelers de 4e vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren. Een nieuw rapport van de Rekenkamer toont meerdere kritiekpunten op het woonbeleid van Waterland. Zo verliep de informatievoorziening naar de gemeenteraad gebrekkig, met klachten van raadsleden over te late updates, bijvoorbeeld bij stijgende bouwkosten. Ook de relatie tussen college en raad kan beter. Raadsleden ervaarden weinig grip op het woonbeleid en voelden zich soms overvallen door collegeplannen. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Krommenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld, aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: 31 juli vandaag, de laatste dag van de maand juli. En deze vrijdag staat in het teken van tamelijk veel bewolking. Dat hangt samen met de passage van een koufront. Samenhangend met dat koufront valt nog enige tijd een beetje regen. Het is lichte, mogelijk even matige regenval. De temperatuur vandaag ligt rond een graad of 20. De zon die schijnt dus minder dan de afgelopen dagen. En de wind ruimt in de loop van de dag naar noordelijke richtingen. Er waait een matige noordelijke wind, gemiddeld windkracht 4. In de loop van het komende weekend gaat de temperatuur omhoog. En aan het begin van de volgende week wordt het weer tropisch. En tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

misschien wist je het al wel, maar eigenlijk is Amerika een beetje een vreemd land. Want onder andere blijkt uit onderzoek dat op de spoedeisende hulp in de Verenigde Staten vrouwen gemiddeld 16 minuten langer moeten wachten dan mannen. I love

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer, op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland. Aan de Klemweg in Middelie brak woensdagavond rond 22:30 brand uit in een rijdende pick-up. De bestuurder merkte rook op, stopte direct en probeerde vergeefs het vuur met een handdoek te blussen. Daarbij liep hij lichte brandwonden op, maar ziekenhuisopname was niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Krommenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2:00 ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld, aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Als je straks bij de warme maaltijd aardappels gaat eten en je denkt, oh, dat is een lekker Nederlands product, dan zit je er helemaal naast. Want de aardappel komt oorspronkelijk uit Peru en werd in 1727 voor het eerst in Nederland gegeten.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centre Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centre Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 4 bijzondere locaties in de gemeente Waterland zijn nieuwe informatieborden geplaatst over het thema Leven met Water. Bureau Toerisme Laag-Holland realiseerde de borden in opdracht van de gemeente bij de haven van Marken, het havenrak in Broek in Waterland, het voormalige slot Ilpenstein in Ilpendam en de Zuidervesting in Monnikendam. Elk met een eigen historisch verhaal. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een busje volledig uit op een parkeerplaats bij de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Het vuur ontstond rond 1 uur en ondanks snel ingrijpen van de brandweer kon het voertuig niet worden gered. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke brandstichting. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En dit is de gedachte waarmee ik je het weekend instuur. Ook in oude beren en in oude beken kan de boer nog paling kweken. Mooi weekend. Wat mij betreft graag tot maandag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema. Julianaweg 208A Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder andere de A8 naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 10 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar geen enkele boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Drift in the Wild, geen vuiltje aan de lucht. Cheerio, Madness in Our House. Daarmee zijn we begonnen deze vrolijke vrijdagmiddag van 31 juli. Marcel Bak, dank voor de afgelopen uur de Koffie Magazine. En de komende uren, lokaal en regionaal nieuws. Dat zal een klein beetje zoeken worden, maar we doen ons best. Natuurlijk heel veel muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Zoals deze van de Dire Straits. Calling.

Hij schudde in de middag. De Baseballs, Crazy in Love. Daarvoor de Dire Straits, Calling Elvis. Basketball, Summer Camp. Morgen in Sporthal het Spil, Monnikendam. Gevestigd aan het Spil nummertje 22. Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en benieuwd aan basketbal? Kom dan kennis maken met de sport tijdens de Summer Camp. Begint om 11 uur 's ochtends, duurt tot 1 uur in de middag. Wil je meer informatie? Die kun je terugvinden op de website van Stichting Promotie Waterland of van demonks.nl. We doen het rustig aan. Sommige mensen zijn heel vroeg begonnen met de early morning train.

0: De vrolijke vrijdagmiddag hoor je hier bij Skudden in de middag. Luisteren naar Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Tijd voor NOS Headlines en het laatste lokaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmende Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevelen, Ja en Oelers de vierde vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren. Een nieuw rapport van de Rekenkamer toont meerdere kritiekpunten op het woonbeleid van Waterland. Zo verliep de informatievoorziening naar de gemeenteraad gebrekkig, met klachten van raadsleden over te late updates, bijvoorbeeld bij stijgende bouwkosten. Ook de relatie tussen college en raad kan beter. Raadsleden ervaarden weinig grip op het woonbeleid en voelden zich soms overvallen door collegeplannen. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Comenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld, aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: 31 juli vandaag, de laatste dag van de maand juli. En deze vrijdag staat in het teken van tamelijk veel bewolking. Dat hangt samen met de passage van een koufront. Samenhangend met dat koufront valt nog enige tijd een beetje regen. Het is lichte, mogelijk even matige regenval. De temperatuur vandaag ligt rond een graad of 20. De zon die schijnt dus minder dan de afgelopen dagen. En de wind ruimt in de loop van de dag naar noordelijke richtingen. Er waait een matige noordelijke wind, gemiddeld windkracht 4. In de loop van het komende weekend gaat de temperatuur omhoog. En aan het begin van de volgende week wordt het weer tropisch. En tot zover het weer.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op steeds meer plekken. In de regio met name op de Afsluitdijk. In beide richtingen nu 10 minuten vertraging. Verder hier en daar iets van file, maar vaak net geen 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Straks hoor je graaien.
8: Nu luister je naar Skudden in de middag met Jure Bos.

Zomerradio 2026 bij eigen lokale omroep, de LOVE. Je luistert naar Skudde in de middag. Je kan luisteren naar Amy Stewart, Knock on Wood. En zojuist UB40, The Way You Do, The Things You Do. En volgens Kevin Koning ben jij de lente.

is helaas wel het geval. All About The Money, Mia. Daarvoor de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. In het college van Waterland moet de gemeenteraad beter informeren over bouwprojecten. Dat concludeert nu ook de Rekenkamer. Dit bericht kunt u teruglezen op tv via onze Kamerkrant. Straks na 1 uur, een nieuwe lunch tot 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Lange op 3. Mede veroorzaakt door Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights, Coldplay en BTS, My Universe. En natuurlijk Share, Love and Understanding. Dat was de lunch op 3 van Marieke uit Edam.

0: 1966, Spicks and Specks, The Bee Gees, daarvoor Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Tijd voor lokaal en regionaal nieuws. Snel schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder. Aan de Klemweg in Middelie brak woensdagavond rond 22:30 brand uit in een rijdende pick-up. De bestuurder merkte rook op, stopte direct en probeerde vergeefs het vuur met een handdoek te blussen. Daarbij liep hij lichte brandwonden op, maar ziekenhuisopname was niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Geweldig, Pato, Benton en Baby Comeback. Daarvoor Katrina in the Waves, Walking on Sunshine. Ja, de zomervakantie is helaas ook voor de kinderen in Marken alweer over de helft. Dus het is alweer bijna tijd voor de vakantie Bijbelweek. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom op maandag 10 augustus van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Dinsdag 11 augustus, ook van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En woensdag 12 augustus van 10 uur 's ochtends tot 12:30. Dan is het wel inclusief een lunch. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Marker Nieuws. En
1: werk kan stress geven. Ons

0: Het is heel eenvoudig. ABC uit 82, The Look of Love. Ja, brandweer Edam heeft het gisteren redelijk druk gehad. Nou ja, zeg maar druk. Want begin vanavond zijn ze samen met brandweer Monogram naar een dier geweest. Dier, ja, lag in het water bij Zuiderwoude. En het is allemaal gelukt om het diertje weer boven water te krijgen. Wat voor dier is niet bekend? Volgens mij is het een koe. Nou, kan ik net niet zien. En later die avond was het weer raak en moesten ze met spoed naar een voertuig die in brand stond. En daar zijn ze aan het begin van de nacht ook nog even terug geweest voor controle, omdat er weer wat rook uit het voertuig kwam. Al met al drukke en warme avond-nacht voor brandweer Edam.
1: Ga

0: These boots are made for walking, Billy Ray Cyrus. Daarvoor Casey in the Sunshine Band, Come to My Island. Straks na 2 uur een nieuwe 2 na 2. Vandaag met Queen.
1: It's summertime.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Het laatste uur van de Skudde in de middag op deze vrolijke vrijdag 31 juli zijn we begonnen met Diana Ross. En zojuist in 2 na 2 Queen, Another One Bites the Dust en natuurlijk Bohemian Rhapsody. Vergeet het niet, morgen open dag, museumgemaal Beetskoog. De Beetskoogkade nummertje 2 begint om 11 uur 's ochtends en duurt tot 4 uur in de middag. De toegang is gratis.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevelen, Ja en Oelers de 4e vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren. Een nieuw rapport van de Rekenkamer toont meerdere kritiekpunten op het woonbeleid van Waterland. Zo verliep de informatievoorziening naar de gemeenteraad gebrekkig, met klachten van raadsleden over te late updates, bijvoorbeeld bij stijgende bouwkosten. Ook de relatie tussen college en raad kan beter. Raadsleden ervaarden weinig grip op het woonbeleid en voelden zich soms overvallen door collegeplannen. Op 4 bijzondere locaties in de gemeente Waterland zijn nieuwe informatieborden geplaatst over het thema Leven met Water. Bureau Toerisme Laagholland realiseerde de borden in opdracht van de gemeente bij de haven van Marken, het havenrak in Broek in Waterland, het voormalige slot Ilpenstein in Ilpendam en de Zuidervesting in Monnikendam. Elk met een eigen historisch verhaal.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Army of Lovers, Crucified. Ja, we gaan naar 12 september, want dan is er weer een Soundbites Festival in de oude binnenstad van Monnikendam. Dat begint om 5 uur 's middags, duurt tot 10:30 in de avond. Toegang is gratis. Het is alweer de 7e editie van het festival. En ze gaan er inderdaad weer een mooi feest van maken met veel verschillende soorten muziek. En dat allemaal in de binnenstad. Onder andere de Beestenmarkt, Middendam, Zuideinde, Gooise Kade. Wil je meer weten? Soundbitesfestival.nl.

Lost Frequencies, The Feeling en daarvoor Annie Schilder. Zij nam reeds afscheid. Adieu, chérie. En je kunt ook luisteren naar Xander de Boussonnier. Dit is jouw dag. Dit was Skudde voor vrijdag 31 juli. Straks Johan en Vincent in hun graaie cafeetje. Ik ben er volgende week maandag weer. Toedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Iron Horse. Doe me denken de band Iron Horse, niet natuurlijk. Doe me denken aan de Odyssey.
1: Het
0: paard van Troje.
1: Paard van Troje.
0: Ja. Was dat ook van Iron? Denk je niet? Hout, geloof ik.
1: Hout.
0: Paard van Troje, hout. Ja, zeker.
2: Heel mooi. Heel verleidelijk.
0: Zeker weten.
1: Heb je dat zelf ook wel eens gehad?
0: Wie?
1: Een paard van Troje.
0: In mijn computer?
1: Nee.
0: Ik was altijd wel redelijk beveiligd.
1: Oké. Okay. Ja, qua vriendschappen of zo. Of iemand die gewoon... dat je denkt, wacht even. Je ontpopt je heel anders dan ik verwacht had.
0: Ja. Ja,
1: ik heb je in mijn netwerk toegelaten, maar not.
0: Ja, maar dat was ik vrij jong. Die heb ik al een dikke schop gegeven. Ja. Dat had ik vrij jong al door. Ja.
1: Dus je had je vrij jong je paard van Troje ervaring.
0: Grappig, hè?
1: Ja, je komt ze tegen.
0: Ja.
1: Hoe sneller je ze herkent, des te prettiger is het. En kun je ze misschien buiten je muur houden.
0: Had ik niet met jou.
1: Nee,
0: dit is al een paar jaar... goede vriendschap. Lekker dat je luistert. Vrienden aan de andere kant van de radio. Op je vrijdagmiddag. Graag een feestje.
1: Ja, tot de 6 uur zijn we weer.
0: Ja. En vorige week was ik alleen slash met je twee. Ik had een beetje gejat van de andere presentaties. Je was er een beetje bij.
1: Oh, jawel.
0: Dus dat was prettig.
1: Oh, grappig.
0: Maar jij stond op een fantastisch dancefeestje.
1: Tomorrowland.
0: Daar gaan we straks nog even lekker over hebben. Eerst de fijne klanken van Mr. Neil Diamond.

0: badkamerkraan. Je dacht, deze gooi je er lekker even in.
1: Ja, geweldige plaat. Ik word hier heel vrolijk van.
0: Ja?
1: Ja.
0: De nieuwe ook van Pascal Redeker?
1: Ja. Lekker. Zeker, dit is allemaal vers van den pers. En tegenwoordig, het staat ook razendsnel gewoon in ons systeem. Dus,
0: Ja, doe je goed.
1: Ik weet dat als ik een blauw geïmporteerd heb, maar hij gaat uiteindelijk gewoon uit het systeem halen, dat gaat niet goed. Dus ik let er tegenwoordig heel strak op. Iemand die bijna bovenop me zit, in dat soort gevallen, heeft me daar strak op gewezen.
2: Heel goed.
0: Nooit te oud om te leren.
1: Nee. Zeker niet.
0: Het plaatje werd aangevraagd. Kwam binnen op de WhatsApp. Ja. Hebben jullie nog even iets van lokale bodem? Lekkere catchje. Dit is een beetje een favorietje van ons graaikafeetje. Oh, Steen maar laat.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Comenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld. Aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een busje volledig uit op een parkeerplaats bij de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Het vuur ontstond rond 1 uur en ondanks snel ingrijpen van de brandweer kon het voertuig niet worden gered. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke brandstichting. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Ga je me straks even mee helpen met klussen? Ja, je kan wel lachen.
1: Zeker, vriend.
0: Ja, want ik heb echt iemand nodig die even handjes uit de mouwen gaat steken.
1: Ik kan best iets vasthouden.
0: Prachtig bord, Jan Koning.
1: Dat is
0: een
1: taak
0: gemaakt.
1: Die ik thuis ook altijd
0: mee. Dingen vasthouden.
1: Ik krijg niet veel toebedeeld, zeg maar. Ja. De hele vakantie ook. Het was buitengewoon duidelijk wat de rolverdeling was. Hier is de matroos en de kapitein.
0: Maar dat vind ik op vakantie altijd bijzonder prettig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jij bent ook je hebt graag de matroosrol dan?
0: Nou, ik ben altijd wel de kapitein op vakantie.
1: Oh, kijk. Nu soms, snap ik hem waarom je dit zo enthousiast.
0: Nee, maar soms ga je wel eens met collega's op werkvakantie. En wij hebben een OPL, dat is een operationele leider. En die is voor de hele crew, zorgt die voor dingen.
1: Ja.
0: Ik wil een OPL mee op vakantie.
1: Ja, want?
0: Waanzinnig.
1: Gewoon een personal assistant voor jou.
0: Nou ja, gewoon je verstand uit. Die man of vrouw zegt, we doen dit vandaag, zo laat moet je daar zijn. We doen dat en we doen zus. Heerlijk.
1: Maar waarom hebben wij dat niet in onze show?
0: Ja.
1: Waarom hebben wij gewoon niet een OPL'tje? Kunnen we dat niet voorleggen aan het bestuur?
0: Een AI-OPL kunnen we wel maken.
1: Een AI-OPL'tje?
0: Daar is nog geld voor. Een aparte OPL, dat gaat het niet worden. Nee. Ik heb de schatkist bekeken.
1: Het zou toch lekker zijn?
0: Het is fijn dat we straks de donateursactie weer gaan starten. Want de kist...
1: Als we hem gingen rammelen, dan komen er niet veel geluid meer uit.
0: Nee, dit is vrij stil. Dit is vrij stil in de... Dus,
1: het is behoorlijk leeg.
0: Ieder jaar roepen we dat weer. En dan denk ik dat de mensen denken, daar heb je ze weer. Maar het is zo hard nodig om weer een jaar vooruit te beuken. En daar hebben we u straks nodig aan de andere kant van de radio. Maar goed, dat is kermis, dat is pas over 41 dagen.
1: Nou, kermis gebroken.
0: Godverdomme, wat een lekker bruggetje. Beter wordt hij niet. Nee. Je had eentje uitgekozen.

0: vandaag. Temperatuurtjes lopen lekker op en ik heb zin in morgen. Kan het gewoon 25 graadjes worden. En papa gaat naar een festivalletje.
1: Ja, hè?
0: Zin aan, Vinnie.
1: Over papa naar een festival gesproken. Ja. Ik was er vorige week.
0: Ja,
1: Tomorrowland. Ik zei voor de niet-wetende thuiskijkers. Ik bombardeer mijn kinderen een jaar of 15 al met gewoon de aftermovie van Tomorrowland. Ja. En je moet het je even voorstellen, het is een soort Efteling. Maar dan voor volwassenen, podium of 16. Met de topartiesten van de wereld. Top DJ's staan er allemaal te draaien. Allemaal in de dance scene hoeken allemaal. Ja, ik werd 60. En toen zeiden de kids, kijk eens pap, hier kaartje. Heb je kaartje.
0: Leuk.
1: In plaats van dat je alleen maar naar die aftermovie gaat zitten kijken, ga je mezelf eens even beleven.
0: Leuk. Dus, wat een cadeautje.
1: Ja.
0: Oh, dat is een leuk cadeautje.
1: Ja, Marion mee. En Senna en Babs. Babs is Babs van Turenhout. Die loopt haar hele leven al
0: is
1: mijn vierde dochter. Je gewoon.
0: Dochter. Ja. Gewoon een extra plus dochter gewoon
1: erbij. Man, dat is zo schatje.
0: Je had nog niet meiden genoeg in huis.
1: Nee. Nee. Nee,
0: vier
1: meiden zeker meer bij.
0: Kort. Nee, gewoon een vijfde.
1: Ja die hoort er zeker bij. Die hoort er gewoon bij. En het was één woord echt over de top. Geweldig om mee te maken.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Niet normaal.
0: Qua leeftijd, was je de oudste?
1: Ja. Ja, dat gaat snel. Ja, natuurlijk lopen er ook nog ouderen lopen er rond. Maar dat begint dan dunner te worden, zeg maar. Ik zit wel in de top van de leeftijdspyramide daar. En er zit een onderkant, want het is een duur festival. Dus je moet gewoon serieus geld hebben om daar rond te lopen.
0: Gelukkig heb je rijke kinderen, dus een leuk cadeautje.
1: Ach,
0: voor papa.
1: Man, ik werd helemaal blij, werd ik daarvan. En weet je, echt... Die stages die ze daar neerzetten, die podia die ze daar neerzetten. Hè? Ik zei ook op een gegeven moment tegen Senna. Ik zeg, kijk eens alleen al naar dan dit ene lantaarntje. En daar hangt wat hier aan euro's in hangt. Één ding. Ik zeg, ik denk dat hier een roodje of 7 hangt hier gewoon.
0: Ja.
1: Ik zeg, ze hebben de 20 hier. En dat is alleen maar om de buitenkant een beetje te verlichten.
0: Maar een biertje?
1: Van één podium.
0: Wat kost een glas bier?
1: Twee pearls.
0: Twee pearls. En een pearltje kost een vijfje, zoiets.
1: Ik heb geen idee. Nee, maar dat is leuk.
0: Dat is ook wel lekker, hè? Dat je gewoon daar naartoe kan en denkt, nou, niet over nadenken.
1: Nee,
0: ik heb een kaartje gekregen. Nee, maar dat is fijn. Dat laat je alles even los. Was de heer Guetta ook aanwezig?
1: Ja!
0: Oh,
1: geweldig!
0: Ja, dat is toevallig.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring Noord, is een ongeluk gebeurd in de Zeeburger Tunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door wegwerkzaamheden op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost duurt een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
7: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: vandaag.
1: Leslie uit het prachtige Amsterdam met onze eigen 3 A's. Later is morgen. En zo is het maar net. Zo, of schieten wij genieten.
2: Nou.
1: Motto hier van het Graaicafé.
2: Alle plankjes kunnen onder Gaspedaal vandaan, hoor.
1: Ja, hoor.
2: Trappen met die handen.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen nog lekker genieten van hun vakantie. Ik moet wel eerlijk zeggen, 10 jaar geleden kon je bij ons in de buurt naakt door de straat rennen tijdens het bouwvak. Zag niemand je.
2: Nou
1: nu de...
2: Drukkig?
1: Ja, het is drukkig. Hey. De buurt is nog goed gevuld.
2: Oh.
1: Dus al mindere mensen gaan tijdens de bouwvak weg. Tenminste, in ieder geval bij ons in de buurt. Dat is wel te merken.
2: Of iedereen is nu alweer klaar voor de derde week van de bouwvak.
1: Dat is volgende week alweer.
2: Ja, ja. Dan met z'n allen weer op de brug staat, staan dansen en springen. Is dat wat?
1: Poeh.
2: En wat zin dan?
1: Nou, laten we eerst even dit weekend overleven.
2: Een beetje energie, Veerman.
1: Ja.
2: Huppa!
1: Ja, ja. Energie dan? Oké, doen we met een nieuwe plaat. Het is Cyril, ik heb er wel van die paardrijplaat.
2: Ja.
1: Nieuw plaatje.

0: Het wordt hier ook weer in de Lage Landen Samba de Janeiro. Temperaturen, geloof ik. Dinsdag, woensdag gaan we weer naar de 30 graden.
1: Nou, zweten.
0: Ja,
1: nou lekker breed lopen, okseltjes vrij houden.
0: Ik moet zeggen, het werd op een gegeven moment weer 20 graden hier in de Lage Landen. Ik had het gewoon koud.
1: Ja?
0: Ja, ik denk, nou... wat ik wil zeggen, je went snel aan die nieuwe temperaturen. Ja. Tenminste, ik zei de gekke, ik praat niet... De buurvrouw vindt het vreselijk bijvoorbeeld. Die denkt, och, laten we dan lekker gewoon lekker 22 graden.
1: Ja.
0: Prima temperatuur. Ook prima
1: Hollandse temperatuurtje. Ja, nee, hoor, ik vind het heerlijk. Lekker zweten.
0: Maar woensdag weer richting de 30
1: graden.
0: Ja,
1: wat wordt het weer voor vanavond eigenlijk? Dat vind ik eigenlijk wel een groot belang.
0: Het blijft heel lang warm vanavond.
1: Ja.
0: Dat heb ik even uit mijn hoofd. Dus tot 10 uur wel een graadje of 22. Dat is lekker droog. En dan morgen gaan we pop 25. Misschien wel in Amsterdam de 26 graden aantikken. Nou.
1: Maar ik denk dat wel niet verkeerd. Vanavond zit ik in Capoeira.
0: Bij wie?
1: Bij Mel.
0: Mel!
1: Ja!
0: Oh, gezellig.
1: Mel, helemaal goed. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb een kampvuurconcert heb ik bij haar gemist. Die had ze in Fase samen met Danny Vera. Toen had ik wat andere dingen. Ik had wel de kaarten ervoor, maar goed, ik kon dat helaas niet invullen. En ik zei tegen Marion, als er kaarten zijn, heb je dan zin om vanavond erheen te gaan? Ja, pop, huppatee. Dus wij zitten lekker vanavond in de open lucht. Ongelooflijk te genieten van haar. En goed dat je begint over lokale artiesten. Want de man himself.
0: Ja.
1: Ja. De vorige platen die promoten die door op de dijk te lopen.
0: Leuk.
1: En mensen te vragen. Zeg, wat vind je eigenlijk van mijn nummer? Ik ben benieuwd of die de nieuwe ook op die manier probeert te promoten. Die is belangrijk.

0: Dua Lipa deed het even in samenwerking met Mr. Calvin Harris.
1: Calvin Harris stond ook op Tomorrowland.
0: Ja. Ik was de week tevoren naar Wildenburg. Is ook een openluchtfestival. Ja. Daar liep jouw dochter, zei je.
1: Ja, zeker. Senna was daar ook.
0: Ja, niet gezien. Doodzonde.
1: Met Babsy.
0: Had wel erg leuk geweest als die was tegengekomen.
1: En met een man of... ik weet niet, bijvoorbeeld, ze gaan altijd met 20 man of zo. Dat is echt
0: belangrijk.
1: Dat is leuk. Ja, dat is geweldig. Ze hebben gewoon... dat is echt geweldig. Jaloersmakende leeftijd. En gewoon sociaal helemaal geweldig, man.
0: De vrienden zei ook... Ja, met een stel vrienden heen in onze partners, die zijn een stukje jonger, die zeiden, nou, weet je, alle leeftijden zijn er. Nou, we waren by far,
1: we waren by far
0: de oudste. Heel af en toe kon je iemand tegen, dan zei ik ook, hey, ik heb met jou in de klas gezeten, weet je. Maar dat was sporadisch, zeg maar. Dus, nee, maar het was wel erg leuk. Dus ik ben blij dat ze ons overgehaald hebben.
1: Ja.
0: Dus,
1: even over de kermis CD's gesproken. Ja. Ze zijn allemaal uit. Je weet het natuurlijk nooit, hè, tussen nu en de kermis aan zich. Ja, er verschijnt altijd een cassettebandje, altijd met dat ene nummer, dat kon er nog net niet op en dat blijkt toch weer.

0: grappig. Als die dingen, als die cd's uitkomen. Ja. En al dat creatieve werk wordt uitgestort. Iedereen die daar aan meewerkt, echt super dankjewel dat je het doet. Dat moet wel even gezegd worden.
1: Ja.
0: En dan is het altijd, initieel is er altijd wel één of twee nummers, die worden er dan uitgepikt. Dat merk ik ook aan de lokale jocks hier bij ons, weet je wel. En dan krijgt dat een volwassendom of het verdwijnt weer in de coulissen. En dan blijkt ineens een hele andere plaat. Daarom is die Brugstraat is zo'n goede eerste publieke meeting, zeg maar, weet je wel. Van hoe reageert iedereen erop? Daarom ben ik er ook zo graag bij. Om iedereen eens even te horen van hoe reageren de mensen op die plaatjes. Trammeland heeft dit jaar echt wel zo'n plaat. Ik denk, Jack is erbij.
1: Ja.
0: Ik merk het ook aan de lokale jocks. Ja, die klinkt echt wel lekker. Hij stond ook bij mij in het lijstje trouwens, om gedraaid te worden. Maar toen dacht ik, moeten toch ook de andere boys en girls allemaal even aandacht geven. Dus we hebben Starrenbeelden hebben we al gehad.
1: Ja.
0: En de mannen is het in mijn ogen weer gelukt. Ja, we hebben het over lekker pijpen. Moeilijk, maar we gaan met z'n allen de tent in.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder. Aan de Klemweg in Middelly brak woensdagavond rond 22:30 brand uit in een rijdende pick-up. De bestuurder merkte rook op, stopte direct en probeerde vergeefs het vuur met een handdoek te blussen. Daarbij liep hij lichte brandwonden op, maar ziekenhuisopname was niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevelen, Ja en Oelers de 4e vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren.

0: zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgtunnel is eerder een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer tussen de aansluiting met de A5 en de afrit Volendam 8 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, Zagaria, wat is je lading?

Mijn naam is Boven Nerf Doris. En deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

0: gisteren Davina Michel bij ons in de studio in de uitzending.
1: Ja.
0: Ik was weer even starstruck. Wat een strot heeft die vrouw.
1: Ja, hè?
0: Maar hoe wij lullen, weet je, dat gaat best wel zelf.
1: Ja.
0: Zo zingt zij.
1: Ja, ja.
0: Zij gaat staan. Ze,
1: makkelijk, hè?
0: Trekt die scheur open. En daar komen gewoon prachtige klanken uit. Dus ik denk van ja, als ik zo strot zou hebben, ik zou de hele dag luister even naar mijn stem. Nee, ik was weer even diep onder de indruk. Nee, gaaf.
1: Leuke meid. Ja, hoe is zij als persoon?
0: Ja, lief.
1: Ja.
0: Ja, fijn. Heel fijn mens.
1: Maar sommige, ik bedoel me geen naam meer, maar sommige hebben gewoon sterrenallures of zijn gewoon pure draken. Maar Davina is gewoon, Davina valt daar helemaal niet. En dat is fijn. Want
0: zeker weten.
1: Het is gewoon fijn als een fijne mensen hebt. Net zoals wij zijn ook gewoon
0: fijne mensen.
1: Wij zijn en heel gewoon gebleven.
0: Ja.
1: Dat is ook...
0: En wij

0: Feestje staat op het punt natuurlijk los te barsten. We hebben het natuurlijk over de kermis 2026 vanavond op de Brugstraat. Een preview en de temperatuur is lekker. Dus het hoogste tijd dat we even ja, een van de knappers van de toppers van dit moment gaan draaien. Rutger van Barneveld. Het is over zwoele zomernachten. Ik vind ze fijn. En Johan ook.
1: Denk

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9 richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A10, de Ring Noord. Voor de Zeeburgtunnel is eerder een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Ook op onthoud op de A10 Ring Noord tussen de Koentunnel en de afrit Volendam. Hier staat 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan?
11: Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LVE Radio met Graaien.

0: 2009 alweer. Het voelt ook eigenlijk als gisteren. Deze van Amy Winehouse. Valerie, vrijdagmiddag. 10 uurtje graaien café.
1: Ja, ik heb een leuke jingle.
0: Ik heb er gewoon even zin in. Ja, ik weet het. Ja, ja toch. Heerlijk, jongens. Weekend voor de deur. Ja, mensen, heel veel mensen hebben gewoon natuurlijk vakantie.
1: Ja.
0: Wij niet. Wij werken stiekem nog even door. Dus, ja. Dus dan is het weekend toch weer dat extra gevoeletje van vrijheid.
1: Dat hebben wij ook, ja. Nee, het is gewoon gras op de plate op dit moment. Mm-hmm. Er gebeurt van alles binnen en buiten de LOVE. Dus vraag alle aandacht. Dus we zijn toe weer aan het weekend.
0: Ja, zeker. Dat staat vast. Dat staat vast. Lekker dat je erbij bent. Dit uurtje zoals je gewend bent tussen 5 en 6. Veel lokale informatie.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Kunnen we daar niet eens over praten? Kunnen we niet helemaal vullen met gewoon lokaal nieuws?
0: Wat jij dat nog minder hoeft te zeggen.
1: Dan kunnen we gewoon naar huis. Lekker een biertje.
0: Biertje mag je gewoon doen, vriend. Dat mag je hier gewoon pakken. Zeker weten. Ik zie hier trouwens een

Kijk en luister ook in je vakantie naar de LOVE. Download de RTV Love-app nu in de App Store of Google Play Store.

0: Rigga Digga Ding Dong Song.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een nieuw rapport van de Rekenkamer toont meerdere kritiekpunten op het woonbeleid van Waterland. Zo verliep de informatievoorziening naar de gemeenteraad gebrekkig. Met klachten van raadsleden over te late updates, bijvoorbeeld bij stijgende bouwkosten. Ook de relatie tussen college en raad kan beter. Raadsleden ervaarden weinig grip op het woonbeleid en voelden zich soms overvallen door collegeplannen. Op 4 bijzondere locaties in de gemeente Waterland zijn nieuwe informatieborden geplaatst over het thema Leven met Water. Bureau Toerisme Laagholland realiseerde de borden in opdracht van de gemeente bij de haven van Marken, het havenrak in Broek in Waterland, het voormalige slot Ilpenstein in Ilpendam en de Zuidervesting in Monnikendam. Elk met een eigen historisch verhaal. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Krommenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld. Aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Je terug, John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name op de vrijdagmiddag, de vrolijke vrijdag, en dat is de LOVA.
1: Ik heb advies nodig, Johan Veerman.
0: Nodig. Kom maar.
1: Kijk, als ik op vakantie ga, dan laat ik mijn scheerspullen lekker gewoon thuis.
0: Ja.
1: Maar weet het al, zolang ik met Marion ben, doe ik dat ook. Dus in eerste instantie was het natuurlijk gewoon een heel donker baardje, kwam ik naar thuis. Nu is hij, mag geen naam hebben. Hier en daar is hij een beetje grijzer.
0: Ja, er komen wat grijze stoppeltjes.
1: Je moet het wel zoeken, het grijze haar.
0: Ja, het is. Ja.
1: Maar uiteindelijk, het is voor mij ook een... Het is de omarming van het vakantiegevoel.
0: Ja, nou,
1: dat is mijn baardje.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wanneer moet hij eraf? Maandag ga ik weer aan het werk. Zondagavond laat, hè?
0: Ja, dus ik zou het zondagmiddag doen. Omdat je anders met je geschoorde bek in je kussen gaat liggen.
1: Dat is
0: niet fijn, word je wakker met...
1: Behandel je dan je huid ook nog?
0: Ja, zeker.
1: Of ga je gewoon met een iets te bot mesje?
0: Nee, nieuw mesje pakken.
1: Ja.
0: Ik kan gewoon goed in de balsem even laten intrekken. Tot het op, weet je, want het zijn harde stoppels, hè? Die grijze dingen.
1: Ja, knijterhard.
0: Dus even lekker dat scheerschuimpje even laten intrekken. Een beetje inmasseren.
1: Oh, masseren.
0: Ja,
1: wil je dat zelf of laat je het doen?
0: Ik zou Marion vragen. Zeker. En dan een beetje een nieuwe mesje. Daarna lekker een beetje balsempie erop. Of nog heel even nawassen met een goede gezichtscrème. Om het schoon te maken. Heeft je vrouw vast in de kast staan.
1: Ja, zeker.
0: Kan je gewoon gebruiken van je vrouw.
1: Ja, maakt toch wel.
0: Ja, dat kan gewoon. En dan blijf je nog even beneden. En dan ga je daar naar bed. En dan heb je maandag. Ben jij weer. Ik verwacht wel een fotootje.
1: Strak in het pakkie.
0: Ja, dan strak bekkie.
1: Mooi. Ik ga het advies ter harte nemen.
0: Oh,

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd de afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een busje volledig uit op een parkeerplaats bij de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Het vuur ontstond rond 1 uur en ondanks snel ingrijpen van de brandweer kon het voertuig niet worden gered. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke brandstichting. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburgertunnel een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En een afsluiting op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amstelveen over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Beleef je hier bij de LOVE.

Hallo, mijn naam is Johan Dezen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

0: 그럼.
1: Bekende stemgeluid van Jan Dulles op de achtergrond. Ook een grote motor achter heel veel kermisplaten die we ook dit jaar weer te horen krijgen. Vanavond natuurlijk op de Brugstraat. Ga je er naartoe? Ik wens je ongelooflijk veel plezier.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Aan de Klemweg in Middelie brak woensdagavond rond 22:30 brand uit in een rijdende pick-up. De bestuurder merkte rook op, stopte direct en probeerde vergeefs het vuur met een handdoek te blussen. Daarbij liep hij lichte brandwonden op, maar ziekenhuisopname was niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevelen, Ja en Oelers de 4e vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: McCoy, Olly Murs. Ik vind het een beetje Bruno
1: Mars-achtige
0: ja, vibes.
1: Zo,
0: ja, dat was een tijdje oud. Wrapped up.
1: Over adviezen gesproken, leuk dat je er zelf even over begint. Vorige week ben jij met een vegertje aan het werk geweest. Ja!
0: Ik heb aan je gedacht. Trouwens, ik heb de foto gestuurd met de veger.
1: Ja, zeker.
0: Hij
1: was op de plek.
0: Ja, echt. De tent tegenover ons. Jeetje, hadden we nu maar een veger mee. Tata! Ik had jouw vegertje mee, vriend. Ja, zeker.
1: Was het voor

0: genoeg middelen om de dag door te komen.
1: Precies. En ja. Nee, het was erg leuk.
0: Ja, mooi. Ja,
1: het
0: mooi.
1: Was, mooi. En we hebben de tent nog niet te koop gezet. Nee. Dus dat zegt al wat.
0: Heel mooi.
1: Toch?
0: Ja, heel fijn allemaal. Lekker man.
1: Oh. Ik ga je een fijn weekend toe wensen.
0: Is het nu alweer zover?
1: Het is alweer zover.
0: Is het alweer zover? Nou, het overvalt me niet hoor.
1: Nee hoor.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar en The Four Weathers en Teenage Dirtbag op deze prachtige vrijdagavond. Het is de laatste dag van juli en jij bent er weer bij, Evelien op vrijdag. Vaste prik op vrijdagavond tussen 6 en 8. En dan hoor je mij natuurlijk, Evelien. Maar vandaag een bijzondere uitzending. Een zomerspecial noem ik het gewoon. Want ik heb een sidekick vandaag en dat is Hero.
1: Hey, hallo. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij dacht, laat ik even naar de radiostudio komen in Volendam.
1: Ja, waarom niet?
0: En wel echt op mijn uitnodiging, denk ik, hè?
1: Ja, het was niet geheel eigen initiatief. Dat een wild vreemde aan de deur staat kloppen. Dat klopt.
0: Nee. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je erbij bent. Want ik moet er wel even vertellen. Je bent in het dagelijks leven audiotechnicus. Mag ik het zo noemen?
1: Nou, eigenlijk niet meer. Ik heb 20 jaar als geluidstechnicus gewerkt. En nu werk ik als projectleider bij een theatertechnisch adviesbureau.
0: Dat is heel ingewikkeld. Kun je dat even Jip en Janneke vertellen aan de luisteraar?
1: Eigenlijk helpen we gewoon theaters en architecten met het bouwen van nieuwe theaters.
0: Met het bouwen van nieuwe theaters. Maar,
1: het verbouwen van huidige.
0: Ja, en ik zei tegen jou, jij bent gek op knopjes. Dus misschien vind je het leuk om hier een keer in de studio ook te kijken.
1: Ja.
0: En als
1: ik
0: je
1: heb
0: dan
1: er nu maar
0: toch
1: twee.
0: Bent. Ja, als je de, ja, jij hebt nu maar twee knopjes. Ik zit achter het mengpaneel van de Lof. Maar als je dan toch bent, dan moet je wel mijn sidekick zijn.
1: Ja, dat doe ik graag.
0: En daar had je zin in.
1: Ja, leuk.
0: En dat betekent ook dat je mee mag bepalen wat voor muziek hier gedraaid wordt.
1: Oh.
0: Dat is een bonus, dus ga daar alvast maar even over nadenken. Het moet wel vrolijke muziek zijn, want we hebben altijd de vrolijke vrijdag hier bij The Love. Ja, straks hoor je hier Relight My Fire van Dan Hartman, maar eerst Antoon en de enige

0: Gezellig hoor. En het is nog gezelliger hier vandaag in de studio, want ik heb mijn sidekick meegenomen. Hero.
1: Ja, hallo.
0: Hallo. In de microfoon. Nee, hartstikke leuk dat je erbij bent. En het is niet alleen Hero die hierbij is, maar ook jij als luisteraar. Leuk dat je erbij bent. En we merken het ook aan de app. En we krijgen al bij de LOF verzoekjes voor kermisplaten. Want de kermisnummers voor dit jaar, 2026, zijn al uit. En die vallen in de smaak bij de luisteraars. Zo is er ook een appje van Angelique binnengekomen. En die wil heel graag Jasper de Groot horen met Laat mijn glas maar vullen. Ja, en wie zijn wij dan, hè? Dan doen we dat.
1: Dat kan gewoon. Ja, jij kan dat gewoon, volgens mij. En als je zelf ook een verzoekje wil aanvragen, app dan eventjes naar 0299 369 916.
0: Gewoon appen.

0: Cyril. Stumbling In. Volgens mij was dit vorig jaar de hit van de zomer.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, toch? Of is het alweer 2 jaar geleden?
1: Ik denk dat ik gewoon onder een steen heb geleefd. Ik heb het hele nummer meegekregen.
0: Nou, je zou dat toch echt moeten weten als radio-dj. Oh, je hebt hem helemaal niet meegekregen.
1: Nee.
0: Nee, ja, deze was toch wel echt heel groot. Maar ja, nu is het toch meer volks, hè? Rutger van Barneveld zag ik weer op tv. Met de zon die zakken in de zee. Zeg jou waarschijnlijk ook niks, Hero?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee, helemaal niets. Nou, ik ga je nu wel even muzikaal influencen met iets uit Volendam. En jou ook als luisteraar. Maar ja, deze artiest moest jij gewoon kennen. Het is Volendams Trots Blanco. Vandaag is er een nieuwe release gekomen van een single. Het is de voorloper op een album wat dit jaar gaat komen. Dat album gaat heten Heads and Tails. Maar die single die is dus deze week uitgekomen en die heet Brothers. Ja, en ik was al fan en ik word steeds grotere fan van Blanco. Want dit is toch weer een wereldplaat. Ik hoop echt dat hij ook echt nationaal gaat doorbreken met zijn eigen muziek. Dat verdient de man echt. Hero, jij vertelde net, Blanco zegt jou helemaal niets.
1: Nee, sorry.
0: Misschien even wat achtergrond. Jij woont ook niet hier in de buurt.
1: Nee, ik woon gewoon in Amsterdam.
0: Gewoon in Amsterdam?
1: Gewoon in Amsterdam. Nou, ja, ooit maar geboren in Harderwijk en voor studie naar Amsterdam verhuisd. En daar ben ik eigenlijk niet echt vandaan gekomen.
0: Nee, daar zit je nog steeds. Maar het is wel goed om af en toe ook even buiten de A10 te kijken. Ook op muzikaal gebied. Dus ik hoop dat jij er net zo van kan genieten als ik. De nieuwe van Blanco Brothers. I've got my

0: Uprising hoor je hier op de vrijdagavond op de LOVE. En ik ben wel even benieuwd, Hero, of je een beetje ook nog meegaat met de jonge generatie. Want als ik zeg, dat pakt mij, weet je dan wat dat betekent?
1: Ik heb de associaties bij, maar misschien moet ik dat even voor me houden.
0: Moet je dat even voor? Ja, dat is iets wat, nu ga ik ook heel echt als een oude zeur praten. Maar wat de jeugd toch nu wel regelmatig zegt, dat pakt mij echt. Een lekker zonnetje, ja, dat pakt mij, een mooi terrasje.
1: Oh, gewoon een raakje.
0: Ja, dat pakt mij. Ja, dat raakt me, dat komt binnen, dat vind ik leuk. Daar hou ik van. En dat is een beetje een uitspraak die nu een beetje de ronde doet onder de jeugd.
1: Alle dingen die ik hier leer, zeg.
0: Jij leert zoveel. En Russo en Mart Hoogkamer hebben daar zelfs een nummer over gemaakt. En die pakt mij ook wel.
1: Nou, laat me horen.
0: Is lekker zomers plaatje. Je hoort hem nu.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: The Four Seasons, December 63. Je hoort het hier allemaal bij de LOVE. En we gaan snel door met de Rolling Stones. Hero, heb je die ooit live zien spelen?
1: Ja, dat zei ik je net.
0: Nee, dat hoort de luisteraar niet. Dat moest je nu even herhalen.
1: Oké. Ja, mijn vader had mij ergens in 1996 meegenomen. De Bridges to Babylon Tour op
0: 96.
1: Het Malieveld.
0: Jij gaat al een tijdje mee zo te horen. Dus,
1: ja, ik ben geen 27 meer. Dat klopt, ja.
0: Nee, maar dat, vond je het waanzinnig? Dacht je van, niet mijn muziek?
1: Nou, ik ken de muziek natuurlijk wel. Want alle grote hits die zijn uiteraard bekend. Maar wat mij het meest bijgebleven eigenlijk is gewoon de hele sfeer op zo'n veld. En ook eigenlijk de treinreis ernaartoe. Gewoon treinwagens vol met mensen die al aan het zingen zijn. En de gemoedelijke sfeer. Ja. Dus dat was echt een fantastisch concert.
0: De fans van de Rolling Stones, zijn dat leuke mensen?
1: Jazeker. Nee, maar volgens mij geldt dat voor bijna elk concert waar je naartoe gaat. Dat het automatisch verbroedert. En dat iedereen zin heeft in een leuke avond. En dat geeft automatisch een goede sfeer volgens mij.
0: Ja, ja, en wat is jouw favoriete nummer dan van de Rolling Stones? Als je dat even zo uit de mouw moet schudden.
1: Ik denk dan nu Anybody Seen My Baby.
0: Die gaan we niet draaien nu, nee. Want ik ben fan van dat allernieuwste album natuurlijk. Wat ze er dit jaar nog even uitgeperst hebben. Ja, ze zijn al boven de 80. Maar toch is het weer gelukt. Een fantastisch album. En daar stond deze ook op. In the Stars. Je hoort ze, de Rolling Stones. MUZIEK

0: in the Stars van het 25e studioalbum van de Rolling Stones, Four in Thongs. En ik zag jou, Hero, naast mij net al even met je vingertjes tikken op de tafel. En het zegt vaak dat er toch iets van een drummer in jou schuilt.
1: Ja, ik mag graag een stukje drummen. Ja, dat klopt wel.
0: Jij mag graag een stukje drummen. En jij hebt ook wel wat kennis, denk ik, van drummers.
1: Want, ja, zeker.
0: Er is op dit album ook heel veel samengewerkt met bekende artiesten. En volgens mij zei jij bij de intro al van, hey, deze drum herken ik wel.
1: Ja, nou ja, wat hier staat te zeggen, hier staat ook van, er zijn gastbijdragen van Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, wat een van mijn favoriete drummers is. Maar ja, dit was onherroepelijk Charlie Watts, niet te missen.
0: En hoe herken je dat dan?
1: Hij heeft een hele eenvoudige stijl en hij kan ook eigenlijk heel moeilijk spelen, want hij slaat nooit tegelijk op de hi-hat en snare drum. Een trucje wat ik me eigenlijk nog steeds niet heb eigen gemaakt.
0: Oké, dus het is echt een herkenbare sound en dat pik je er zo uit. Nou, ik vind het knap. Ik draai gewoon alleen maar de plaatjes hier. Daar ben ik goed in.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Ja, en straks ontmoeten wij elkaar weer. Want na 7 uur gaan we nog lekker een uurtje door met Evelien op vrijdag. Maar eerst hoor je uiteraard het nieuws bij ons op deze zender. Dat is je altijd, Hero. Hero zit naast me, die knikt. Ja, dat weet ik.
1: Ja, dat staat hier allemaal op het draaiboek. Ja?
0: Staat allemaal op het draaiboek. Gaat ook allemaal gebeuren. Straks is het nieuws. Maar eerst nog Right, Set, Fred. Don't talk, just kiss.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
2: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
1: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
0: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
2: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
0: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: En daarvoor Rondé en Bright Eyes. Het is morgen alweer augustus, joh. We zitten op de laatste dag van juli, de 31ste. En dit is de LOVE, de lokale omroep voor Volendam en Edam. Speciaal voor jou dus. En met Evelien op vrijdagavond. Samen met Sidekick Hero vandaag. Hero.
1: Ja, hey, goedenavond.
0: Hero in de studio. Hartstikke leuk. We zijn er met z'n tweeën helemaal voor jou vanavond. En ik hoorde net het weerbericht. Heb jij ook wel gehoord, Hero, denk ik. Was vrij kort.
1: Ik zat niet helemaal niet op te letten. Ik zit helemaal te vergapen aan alle knopjes en alle beeldschermen.
0: Ja, de NOS kwam met een weerbericht dat, dat het toch beter wordt. Maar wat? Dat werd niet gezegd. Dus ik dacht, laat ik jou even opvrolijken als luisteraar toch voor aankomend weekend. Want het ziet er, we kijken nu even naar buiten, nog wat grijzig uit. Maar dat wordt allemaal veel beter. Misschien nog wat nattigheid vanavond door regen. Maar morgen echt een heerlijk zonnige zaterdag met 23 graden hier in deze regio. En zondag een beetje bewolking, maar 26 graden. Nou, dat zijn toch wel lekkere temperaturen, zou ik zo zeggen. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de

0: Een echte disco-klassieker van de Tramps, Disco Inferno. Ja, heel dansbaar nummer. En ik heb Hero natuurlijk ook even gevraagd, wat is jouw favoriete nummer uit Volendam? En ja, toen kwam jij.
1: Ja, dat moet wel Jan Smit worden. Die kennen we. En dan Als de Morgen is Gekomen.
0: Want daar ga jij op los in de kroeg. Zie ik jouw handjes dan de lucht ingaan. Ga jij in de polonaise. Maak je een buikschuiver over de bar heen.
1: Nee, het is meer zo op zondag, eind van de ochtend, begin van de middag. Dat het vrij thematisch is. Omdat het reflecteert op hoe de avond ervoor zou kunnen zijn geweest.
0: Ik merk wel op, Hero, dat ik ken jou privé ook. Wij zitten samen in hetzelfde hockeyteam. Ja. Dat is ons bandje inderdaad. Maar je praat wel heel formeel nu ik een microfoon onder je neus schuif, hoor.
1: Ja, je moet niet alles meteen op de radio gooien. Maar het kan wel eens zijn dat je op zaterdagavond het heel gezellig hebt en denkt, ah, nog eentje dan. Ken je dat gevoel? Ja, en dat wordt er dan toch vaak toch wel meer dan
0: worden
1: één.
0: Worden er drie. Ja, ik ken het helemaal. En ik heb nu een hele leuke versie gevonden met Sander de Buzonier. Een live versie van Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen. Daar kunnen we hier allemaal heel erg van genieten, hoor. Sowieso.

Dasha en Austin. En we blijven een beetje in die hoek, maar ook weer niet. Ik wil je namelijk graag voorstellen aan artiesten die ik heb ontdekt. Wil ik ook weer niet zeggen, want dan trek ik te veel credit naar mezelf toe. Maar die je echt moet horen. Ze heet Heidi Curtis. En ze is nog super jong, 25 jaar, maar al heel lang bezig met muziek. En ook al opgevallen door best wel wat grote artiesten. Zo Sam Fender heeft gezegd dat hij fan van haar is. Paolo Nutini. Ze heeft ook bij hen in het voorprogramma gestaan. Ze stond ook in het voorprogramma van Ben Howard en Paul Weller. Dus dat zijn best wel grote namen. De invloeden op haar muzikale... invloed hebben gehad op haar muzikale muziek. Ja, zo moet ik het zeggen. Hero zit tegenover mij te lachen. Ik raak helemaal van het padje. Nee, valt mee hoor. Ik weet precies waar ik het over heb, want ze is echt een groot talent. Heidi Curtis is het dus. En ze luistert veel naar Florence and the Machine, Fleetwood Mac. Daar haalt ze inspiratie uit. Kate Bush is ook een van de grote inspiratiebronnen. Ze was dit jaar in Nederland, stond op Douwpop en in de Paradiso in mei afgelopen jaar. Heel veel genoemd, maar je moet eigenlijk gewoon maar gaan luisteren. Het is heerlijke muziek voor dit weekend om dat een keer op zondagmiddag lekker op te zetten. Heidi Curtis hoor je nu op de LOVA.

0: Heel veel foto's. Freeze Frame, de J. Gills Band. Ja, we zijn er nog steeds, Hero en Evelien hier op de radio op de vrijdagavond. En ja, ik heet Evelien en dat is altijd... daar zijn weinig nummers over gemaakt. Ook een oproepje aan jullie thuis om misschien daar een nummertje over te schrijven.
1: Nou, Eve of Eve moet toch wel kunnen?
0: Weinig muziek over Eve, Evelien.
1: Ik ga op jacht.
0: Ja, nou ja, het bestaat misschien wel ergens. Maar over jouw naam zijn wel heel veel nummers gemaakt. Mensen hebben zich toch laten inspireren uit de muziek zien. Hè? Toen jij geboren werd.
1: Ik geloof dat het net iets anders in elkaar kan zitten. Maar het zou, Ik heb wel eens wat liedjes gehoord waar Hero in zit, ja.
0: Ja, er zijn heel veel nummers toch naar jou vernoemd, Hero.
1: Ja.
0: Je hebt ook
1: laat het zo noemen.
0: Een hele goede naam daarvoor. En ik dacht, laat ik eens even in dat oeuvre kijken wat er allemaal te vinden is. Enrique Iglesias bijvoorbeeld, Hero.
1: Ja, die kunnen we even overslaan.
0: Ja, die slaan we over. Maar ik heb wel iets anders erg leuks gevonden. Het is namelijk
1: beetje op tempo?
0: Een dance track van Afrojack en David Guetta. Die hebben er eentje gemaakt uit 2021. Vrij recent. Nog 5 jaar terug. Hero.

0: Huisje aan de Zee.
1: Zoe Levi en Huisje aan de Zee. Ja, en het was ook een inspiratie voor een kermisnummer voor dit jaar. En wij tellen al af hier hoor bij de Lof tot die kermis komt. De kermis Edam is iets eerder dan Volendam. Maar Hero, we hebben hier een mooie aftel, countdown tot kermisklok.
2: Ja, nog 34 dagen, 4 uur en 18 minuten. En dan kunnen we los.
1: Ja, dan is het de kermis en dan staan we daar ook met ons glazen radiostudio op het Slobbeland. Maar ik zei het al een beetje, de kermismuziek dus van dit jaar is al uit en wordt ook veel geluisterd hier. En Nachtwerk heeft dus Huisje aan de Zee, heeft daar een ontzettend mooie versie van gemaakt in het Volendams. En dat heet Een plekje aan de Zee. En ja, het is eigenlijk draait dan twee keer hetzelfde nummer, maar ik vind het gewoon zo mooi, zo leuk. We gaan het gewoon doen. Dit is Nachtwerk.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Dan gaan we heel wat harder geheeld worden, want het is World Pride en dat vindt plaats in Amsterdam, is al begonnen. En morgenmiddag, want het is zaterdagmiddag, is de Kennel Parade, zo wordt dat nu genoemd. Ja, ik ben toch Amsterdamse, dus dit moet ik echt wel weten. De Kennel Parade door Amsterdam met al die boten, met die heerlijke mooie mensen daarop, artiesten, alles komt voorbij over de grachten van Amsterdam. Hartstikke leuk om daar een keer bij te zijn, maar dus wel extra druk nu in Amsterdam, want het is World Pride. En er is nog een verrassing. Een verrassing voor ons allen, voor Amsterdam ook. Want Madonna die plaatste opeens op haar social media een Nederlandse tekst. Ze schreef, ik heb iets waar ik over wil praten. Nou, toen was het heel geheimzinnig allemaal. Maar het schijnt dus dat Madonna morgenavond in Amsterdam is bij een optreden in de Afwas Live van World Pride.
1: Oh, dat is wel te gek zeg.
0: Ja, Hero. Ben jij er wel eens geweest bij zo'n feest in de stad tijdens de Pride?
1: Ja, ik heb een keertje langs de kant gestaan, ja. Het is hartstikke leuk om te zien. Het is wel ontzettend druk. Maar als het weer lekker mee is, biertje erbij.
0: Heel druk, ja.
1: Ik kan er wel van genieten.
0: Ja, ja, het is wel echt ontzettend gezellig. En je kunt gewoon lekker daar aan de gracht gaan zitten met een borreltje. En de hele middag naar het entertainment kijken. En als je dus Madonna een keer wilt zien, is dit dus wel echt een kans. Want ik heb net even gekeken. Er zijn gewoon nog tickets voor morgenavond in de Afwas. En dat heet het World Pride Music Festival. Ja, en dan kan je dus gewoon Madonna live zien. Ja, ik vind het ook bizar dat ze daarvoor komt, maar ze doet het gewoon. Ze zal geen hele show geven, denk ik. Maar gewoon een paar nummers. Misschien komt deze wel voorbij. Een van mijn favorieten van haar. Madonna en Material Girl.

0: tijdens World Pride in de AFAS voor een gastoptreden in Amsterdam. En daar kun je gewoon nog bij zijn. En jij was erbij vanavond, Hero. Vond je het leuk als sidekick? Oh, dan mag ik je microfoon... Uiteindelijk maak ik nog een foutje. Heb ik je microfoon niet opengeschoven. Maar ja,
1: het was ook wel eens een keer leuk dat ik niet de geluidstechnicus ben die het fout doet. Dus dat is ook wel eens een keer een fijne afwisseling.
0: Ja?
1: Nee, ik vind het superleuk.
0: Kom je weer nog een keer terug in Volendam?
1: Als dat mag, heel graag. Ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Leuk dat je erbij was. Leuk dat je hebt geluisterd weer. Volgende week vrijdagavond ben ik er ook weer tussen 6 en 8. Evelien op vrijdag. Fijn weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
0: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
2: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
0: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht. Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Ja, ja, ja. Regen moet je tangen.
1: Ja, man. Ja, fuck me, man. Echt bewaken.
0: Echt hard.
1: Ja, man.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
1: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
0: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
2: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
3: the World Cup? No, I never spoke to him.
4: Mr. President.
0: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
1: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
0: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
2: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
0: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een nieuw rapport van de Rekenkamer toont meerdere kritiekpunten op het woonbeleid van Waterland. Zo verliep de informatievoorziening naar de gemeenteraad gebrekkig. Met klachten van raadsleden over te late updates, bijvoorbeeld bij stijgende bouwkosten. Ook de relatie tussen college en raad kan beter. Raadsleden ervaarden weinig grip op het woonbeleid en voelden zich soms overvallen door collegeplannen. Op 4 bijzondere locaties in de gemeente Waterland zijn nieuwe informatieborden geplaatst over het thema Leven met Water. Bureau Toerisme Laagholland realiseerde de borden in opdracht van de gemeente bij de haven van Marken, het havenrak in Broek in Waterland, het voormalige slot Ilpenstein in Ilpendam en de Zuidervesting in Monnikendam. Elk met een eigen historisch verhaal. Na eerdere inbraken bij brandweerkazernes in Broek en Waterland, Comenie en Monnikendam sloegen inbrekers gisternacht toe in Landsmeer. Rond 2 uur ging het alarm af, waarna 3 verdachten via een vernield raam in de roldeur vluchtten op een fatbike en scooter. Dankzij afgesloten voertuigen bleef gereedschap ontoegankelijk. Camerabeelden zijn veiliggesteld. Aangifte volgt en de politie onderzoekt de zaak.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de nacht van woensdag op donderdag brandde een busje volledig uit op een parkeerplaats bij de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Het vuur ontstond rond 1 uur en ondanks snel ingrijpen van de brandweer kon het voertuig niet worden gered. Onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijke brandstichting. De gemeenteraad van Oostzaan wil onderzoeken of een bestuurlijke fusie met Purmerend kansrijk is. Het college kreeg opdracht om eerste gesprekken te starten nadat eerdere verkenningen naar zelfstandige toekomstscenario's plaatsvonden met inwoners, ondernemers en organisaties. Purmerend is inmiddels officieel uitgenodigd om samen te onderzoeken of een gezamenlijke gemeente voordelen biedt voor de regio Waterland. Bij een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Edam is deze week een verborgen hennepkwekerij ontdekt met bijna 200 planten. Gevonden na meldingen en met hulp van een speurhond. Ook werden stroom en water illegaal afgetapt. Planten en apparatuur worden vernietigd en de gemeente sloot het pand. Niemand is aangehouden. Het drugsteam Noord-Holland onderzoekt de zaak verder.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Aan de Klemweg in Middelie brak woensdagavond rond 22:30 brand uit in een rijdende pick-up. De bestuurder merkte rook op, stopte direct en probeerde vergeefs het vuur met een handdoek te blussen. Daarbij liep hij lichte brandwonden op, maar ziekenhuisopname was niet nodig. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept. FC Volendam verliest middenvelder Robin van Kruisen aan Sparta Rotterdam. De 20-jarige speler, sinds 2016 actief in de Volendamse jeugdopleiding, debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal en kwam tot 26 duels met 4 doelpunten en 3 assists. Hij is na Van Oevelen, Ja en Oelers de 4e vertrekkende speler deze zomer en treft bij Sparta oud-huurling Nick Verschuren.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Thank you.
1: Geniet van je weekend. LOVE.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.